Hey Jan, wie jij van mij zoet hout proeven? Ja, maar dan moet ik jouw toverbal gelijk overstekken. Daar gaat hij. Hap, zei hij. Lekker joh. Hij is nog niet groen. Even wachten. Ja, hij is groen. Gelijk oversteken. Hap. Meneer, geef mij dat spekje van een half uur daar. Nee, meneer, die dikke. En daarachter weer, meneer, die dikke. Ja, en daaronder, die hele dikke. Ik zou willen gaan achter kinderen aan.

hem en ik hield hem in mijn zak. Nou kreeg ik slaag van mami en ik meende toch zo goed. Ik gaf je.

te slaan. Hij zei, toe, hou me nou niet op. Toen heb ik hem laten gaan. Mijn vader was

mijn vader stoel, wat ging hij doen tekeer? Toen zei mijn vader, smeer hem. En ik smeerde hem met teer. Ze zeggen altijd allemaal, hé Jantje, wees toch zoet. Toen at ik alle suiker op en toen was het